op die durkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkoms dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meersoep dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein durkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meersoep toegevouw,

met Maarten, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot op Bok Radio en Bok TV.

Très serré sous le mou. De toi tu peux que tu. Et moi je me sous. Dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

Professor is uw moe, dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10:00 en die Nasionale Dobbelraad vier Afrika Veiliger Dobbelweek. Meer dan 16,000 aangekeer in landwye optrede teen misdaad en nie geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Nasionale Dobbelraad sê dobbel moet ontspanning bly en nooit beskou word as 'n bron van inkomste of oplossing vir finansiële probleme nie. Die raad in samenwerking met Africa Imagine Alliance het by Afrika dobbelreguleerders en rolspelers in die dobbelbedryf aangesluit om Afrika Veiliger Dobbelweek te vier. Die Nasionale Dobbelraad se uitvoerende hoof Longele Dukwana sê dobbel hou altyd die gevaar van finansiële verlies in en om daarvoor te probeer opmaak kan finansiële probleme vererger.
3: The National Gambling Board of South Africa encourages people who choose to gamble to do so within their means. Players should set financial and time limits. Never gamble with money required for essential household needs and never chase losses.
2: Meer dan 16,000 verdagtes is landwyd vasgetrek tydens 'n weeklange operasie teen geweldsmisdaad, onwettige handel, dwelmhandel, immigrasieoortredings, onwettige vuurwapens en ander misdade. Die Shanela-operasies is tussen 31 Augustus en 6 September uitgevoer. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê hulle het beslag gelê op sigarette te waarde van meer as 41 miljoen rand.
4: Other major arrests across provinces, 154 for murder, 121 for attempted murder, 125 for rape, 108 for illegal possession of firearms, 23 for human trafficking. Confiscation included 138 unlicensed firearms.
2: Afriforum beplan om Eskom se voorgestelde gemiddelde elektrisiteitstariefverhoging van ongeveer 8.8% vir 2027-28 teen te staan. Die organisasie gaan formele besware by die energiereguleerder NERSA indien en sê verbruikers moet nie vir onnodige of ondoeltreffende koste betaal nie. Morne Mostert van Afriforum sê verbruikers sukkel reeds met stygende lewenskoste en hoë elektrisiteitpryse terwyl ondernemings die voorgestelde verhoging kan bekostig. Geldsake: die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,895. Ten slotte die hoofnuus. Nasionale Dobbelraad vier Afrika Veiliger Dobbelweek. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

by The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.

gespeel op vastelande, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat.

0: in, okay?
1: Hey, dankie vir die incheck. Terloops, Penny se vraag vandag. I'm not a basketball move, but I am the title of a movie. I am something you might write your deepest thoughts in. Yet, mine tells a very dark story. What am I? Ons maak draai by Kazakhstan. Hallo Pieter, wat ingeloer en gecheck het. Lekker dag daar. Groete vir almal in Kazakhstan. Hallo Bok Radio.
2: Hey, Triple H, Karel, hier's al Cutman van Riversdal.
1: Hey.
2: Lekker warm hier so. Het voel amper of jy al nie al klaar is. Maar hoopelik gaan dit nie gebeur nie, want die bykies piepie nog lekker in die velde. So ja, ons hoop maar dit gebeur nie. Lekker dag, lekker show.
1: Dankie vir jou, Cutman van Riversdal. Voor weer die inloer, lekker dag, hallo Bok Radio.
3: As die middag te pleit, stuur nie Michel het laai plek uit, dit is ontzettend warm hier, maar allemaal is nou koeler, rond het ijs, dit is gewoon goed hierdie kant, hoop het goed met jou daar, so ook, op die tykie aparte afgeniet, die vermoed ek is Basketball Diaries.
1: Dankie vir jou, lekker dag verder, voor weer die inloer en die incheck, maak het draai in die Vrystaat, Vrystaat het ingecheck, dankie vir jou Jakku. Groete daai kant.
4: Triple H.
1: Speensien.
4: Dankie vir jou show. Geen idee. Penny se vraag nie. Opkyk en lus lyk. Ons loop met hom. Groete. Dankie.
1: Opkyk en lus lyk verseker. Dankie vir jou. Lekker dag verder. Eugene. Hy het ingeloer.
5: Heinrich, middag. Eugene is van Brakkerveld.
1: Middag.
5: Geen idee waarvan Penny praat nie. Geen idee nie. Check maar net in op jou, welkom terug.
1: Dankie.
5: Die afgelopen paar dagen was maar stil geweest van jou.
1: Dankie.
5: Baie dankie vir ongelooflike show. Ja, ek sien elke middag uit om te luister na jou show. Sterkte daar so en nogmaals welkom.
1: So, baie dank vir jou woorde Eugene, waardeer het oprecht. En jy het een heerlijke dag verder ook, okay. Dankie dat jy ingecheck het. Jakku van Durban wil het ingecheck. Hey, Jakku, jy sê ook sommer die antwoord is Basketball Diaries. Nita, wat oor een paar weke, 24, wat sê nou, 20 dae trou. En een bykie trek verloor. Ek hoop het gaan goed met jou ook, Nita, wat sê, daar is een trok wat stilstaan in die rechterbaan, R300, sy afdraai vanaf die N1, die N1 uitgaande, richting R300. 17 shots, 17 dae voor jou trouwe, Nita. Dankie vir die regstelling. Penny, what is the answer?
0: I'm not a basketball move, but I'm the title of a movie. I'm something you might write your deepest thoughts in, yet mine tells a very dark story. What am I? Basketball Diaries. The Basketball Diaries is a 1995 biographical crime drama film starring Leonardo DiCaprio as real-life author, poet, and musician Jim Carroll. There you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well, there

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 32, goeiemiddag. Sad Kaapstad verskerp pogings om fatale alkoholspektrumversteuring te voorkom deur jong mense op te voed oor die gevare van alkohol en dwelmmisbruik tydens swangerskap. Burgemeesterskomiteelid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgin, sê die stad se Driving My Future program het die afgelope jaar meer as 3500 leerders bereik en gehelp om hul begrip van die versteuring en die impak daarvan op kinders te verbeter. In die stad het kommer uitgespreek oor voetgangerveiligheid nadat 40 voetgangerongelukke oor die afgelope naweek aangemeld is. Die stad se noodsentrum het meer as 3000 oproepe ontvang, waaronder 107 motorvoertuigongelukke en 178 aanrandings verwante voorvalle. Burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê verkeersbeamptes het ook 65 persone vir dronkbestuur in hegtenis geneem, terwyl 8 gesteelde of gekaapte voertuie teruggevind is. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Benodig jy een nieuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou een koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Ga na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuig, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
5: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
6: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technology, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
7: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
1: Your premium klank ervaring. Bokker.

Una Paloma Blanca George Baker Selection. Vir hier op Wolk Radio 7 minute voor 3. Goeiemiddag. Hoe jongste nuus op pad met Albertus. Dis Ingrid Andres, maar eers 'n vrede wat ons neem tot die nuus.

0: is muziek van Eden en Dans vir my op Radio 98.9 FM.
1: Wees vir my, net vir my, wat ek moet doen om jou te...
0: Oh, baie dankie. Ons het vir julle opgehaald voor dit met vlerke. So 15 minuut oor 5 die is uitklok aan jou gebring dier Enemai Toyota en dis die billiekies wat ons soek vir vandagse bok. Soek toch, beste ooit, kyk,
2: okay.
0: En dit is Likies wat die beste vocal opening het,
2: ja.
0: En ons het besluit, ons gaan die luisteraars intrek, ons het beide een voorstel geneem, of een van het gevat, en ons gaan met dit rol, maar ja. Jy gaan nie weet wat sy in ons gekies het nie.
2: Ja, en jy gaan nie weet wie wat die een gekies het nie, en ja.
0: Ja, so maak ek so dit.
2: Ek wil sê, daar is nog, dit is maar toe het, wat is not, is so eenvoudig soos dit.
0: Ja, ek moet sê, die talk wat ons uitgegooi het, ek denk nie, of nie reg oorgekom nie, of ek weet nie wat fout gegaan het nie, want die voorstel wat ons gekry het, is nie reg wat ons, alles wat ons gesoek het nie.
2: Een paar, maar baie van die goed wat ingekom het, het muziek voor ons die vocals hoor.
0: So die eerste, dis wat ons soek, eerste ding wat jy moet hoor van die liedjie, moet die vocals wees. Dis die beste vocal opening, is wat ons soek. Nou, ons het besluit, en ons het so omgestem, dat ons eindelijk maar vandag die tweede beste vocal opening soek, want ons kan nie een met die een gaan, met die een gaan nie, want as jy, wie ook al omvat, gaan wen,
2: by
0: die van die dag, en dit is natuurlijk,
1: is this the real life?
0: Ons het vir een rikkie lang beklei.
2: Ons het, want ons albei wou dit gevat.
1: Escape from reality.
2: Want dit is die wenner.

0: Oké, okay, wat zal hem nou? Ik ga hem voor jou indrukken en ik beloof het. Is dus nog een voorstel wat doorgekomen is. Uitstekende song.
1: Hey!
0: Ik denk een baie goeie container ook.
1: Definitief. Ek is een beetje spijt, ek het nie met die een gegaan nie.
0: Oh, en dan moet ek

0: is, ik weet eens. En dan ene keer wat ik... Ik denk ons albeid gelinger op die volgende ene keer. En besluit om maar eerder in een andere richting in te gaan. Is die volgende...
1: If I should stay...
0: Preek, weet nie.
1: I would only be in your way.
2: Oeh, sê hulle ooit nie. Jo, hoenevleis.
1: So I'll go.
0: Is nog te vroeg om te huil. Okay, ek gaan hem nou ingooi. Okay, ek gaan ons allemaal lekker so my emotionele oomblik deurgaan. Okay, so, die twee liggies wat ons op besluit het.
2: Ja, ze gaan al twee vir jou gee, want anders het jy een bias tegen wie wat een gekies het. Ja. So nie.
0: En geen specifieke volgorde nie. Die eerste een wat ons besluit het, ons gaan
2: gekry. Fighter nummer 1.
0: Fighter nummer 1. Kan ek sê, ek gaan aan, want nou het stemnota deurgekom. As ek het nie mis het nie, is dit Marius, wat die volgende enigie deurgestuur het, as voorstel. So, hier is fighter nummer 1.
3: Wow! Hey!
0: Sure. En dit is nie bad nie, he. Dit is een liedje wat nou gebruik word om mense te prank.
2: Kijk, jy weet waar nou jy luister met die eerste... Ja. Ow.
0: Ek het nou dacht, dus jy krijg een klomp video's op YouTube waar dit random klank is. En ek denk jy krijg een James Brown een.
2: Nee.
0: So dit is die... ek gevindig gestop het vanmiddag eten en net voordat ek gerei het. Toen sit ek het op die TV. En voordat ek het by die huis kon uitmaak, gaan die eerste eniekie af.
2: Die eerste.
0: Ja. So dit is net die eerstelte en elke nou en dan is net Michael Jackson wat gaan. So die idee is om die TV klip hard te draai.
2: Ja, en dan het net te speel.
0: Okay, nie gewerk nie, maar ek gaan weer probeer. Okay, so nou is liedjie nummer 1, next by the way. James Brown, I feel good. I got you. En dan liggie nummer 2 is die volgende.
3: Oh, you gonna take me home tonight.
0: Mm-hmm.
3: Oh,

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij wees ek het tyd, Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
2: Baie, baie dankie, Jan en Monique, en aan ons luisteraars. Ja, ek het al eens Monique van die weg af, sy vraag my hart op ek, Sondag die halfmarathon gun run, en ek sê van, ja, maar, dat is een technische probleem.
3: Ek kan nie glo, jy doen dit aan jouself, Johan.
2: Ek ook nie. Toen ek dit accepteer, toe sê dit net een wegspringtijd van 6:30. So ek het nie gedink dat daar blokke is, en elke blok is 5 minute uit mekaar uit, en dat ek Sondag die halfmarathon gun run, en ek sê van, ja, maar, dat is een technische probleem. Ek ook nie. Toen ek dit accepteer, toe sê dit net een wegspringtijd van 6:30. So ek het nie gedink dat daar blokke is, en elke blok is 5 minute uit mekaar uit, en dat ek

0: nie glo, ons het albei nie aan hierdie een gedink as Linky met die beste vocal opening nie is Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Sjoe net die Bok Radio, Bok TV, jy keur ons over die uitklokspans, ja Monique, so met jou tot en met 7 uur en dis wat ons soek.
1: Mm-hmm.
0: Die beste Linky White,
1: okay.
0: Met die beste vocal opening. En heel wat boodskap wat deurgekom het, interessant is, ook liedjies wat glad nie een vocal opening het nie, en ons het besluit, ons gaan so in geheim fighters kies, so ons gaan een verteenwoordiger kies vanuit die WhatsApp lijn, en dan voordie, en dan nie sê wat se een is wiese nie,
1: okay?
0: So amper gek het weg, een van die keuses was James Brown's I Feel Good,
1: ja.
0: Baie ikonies begin, ja, die ander een was Queen, Fat Bottom Girls,
1: ons
0: het ook besluit,
1: ons mag nie Bohemian Rhapsody kies nie, want dit is die beste.
0: Fight is, so maar kyk hoe ons om gaan indruk, want daar was baie groot meerderheid vanaf die boknasie, wat gevoel het dat, daar is net een, daar is net een, en dis die een.
2: Oh, hey. You gonna take me home tonight.
0: Jy

0: Ice Queen en Five Bottom Goals via Bokkerhoor die richting op meneer GFM. Volgens jou die beste liedje, wel die tweede beste liedje wanneer het komt bij vocal openings.
1: Mm-hmm.
0: En weet je wat, ik voel, ik kan nog steeds die beste eentje ingooien. Want ons kan niet die beste noemen en dan niet spelen. Nie.
1: Mm-hmm. I mean, een stukje Queen.
0: Al is het van diezelfde band.
1: Als jij nou maar twee keer naar Queen laat luisteren, ik ben niet noodwendig klaar.
0: Oh nee, ik luister gedierig door hele albums van die groep.
1: Precies.
0: Ga uitstekend. So, well done. Aan die winnaar voor vandaag. En wie is dit, Monique?
1: Die winnaar voor vandaag. Je kan die man zomaar zien, Gluit. Is Jan.
0: Okay,
1: well dan.
0: Ik denk het gewoon weer is ik mijzelf een aankondig gezien.
1: Ja, wel gedaan. Dit was een goede keuze, ik moet zeggen.
0: Ja. Ik heb gedacht James Brown zou een klein beetje van een beter fight opzet.
1: Dit het gelijk aan het begin of het moeilijke fight gaan opzet, maar op die ouwe kom ons allemaal weet nou, Sticky Queen gaan altijd weg uitloop.
0: Yes, so, dit is dan nou een elk vir
1: dit
0: die week.
1: Is.
0: En nog baie nie kom vir jou en baie wat wag die rest van die week, nergens in gaan nie. So gaan kyk na die paie, as ons terugkom, Bohemian Rhapsody, die beste een. En dan, as ons daar klaas, vertel ons vir jou van ons speelie wat ons speelde is.
1: Letterlijk sê jy lang en oefen, Lerike.
0: Nergens in gaan nie.
2: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paie, daar was ongeluk by Camps Bay Rylaan, net voor Kloofweg, by Tafelberg. Daar is twee voertuie daar betrokke, gelukkig op die stadium lyk het of daar geen beserings is nie. Dan was daar ook een motorfiets ongeluk by Langley en Hoofweg in Wynberg, dis een taxi en motorfiets wat daar betrokke is, en dan ook een ongeluk by Gunner's Circle en Jake's Gerwel in Epping. So nog iets is wat jy teekom op jou paie, laat weet vir my, dis 074-2000-989.
2: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusieve telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Nieva.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tuigervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
2: Hey Tommy, kom ons vat a bykie, gee my nog a bykie, ek soek nog a ietsie in my glas. Trappie prop, top my op, kom ons vat a bykie vas.

ons allemaal ken voor hem skollie. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vas. En soos hy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op

0: Oorbrug word aanlou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zij ons Eddie man, noem zelf terug.
3: Juan Ferreira.
2: Juan, gevinnig ontsnap van sy vrou sy Johansak. Om met ons te
4: Ah, dat is verschrikkelijk goed. Prachtig. Ja, ik kan niet echt staan op in klaphanden, want het is prachtig
2: wat te leren. Alsjeblieft, moet niet.
4: Ja, ik kan niet, want ik zit in die kaars. So, nee, ek, het is net tot jouw punt. Ik is uit die Johanszak uit en op pad. Elders, zo ja. Ik wil gewoon gebouw op mijn story van vroeger, want ik deed al een verschrikkelijke kommer in die gemeenschap oor of ik het gaan maken of niet. Zo, mm-hmm. So, ik moet net van allemaal sê, je weet het om ongelooflijk hoe sterk ons Bokradio is. Nee, ek, het is net tot jouw punt. Ik is uit die Johanszak uit en op pad. Elders, zo ja. Ik wil gewoon gebouw op mijn story van vroeger, want ik deed al een verschrikkelijke kommer in die gemeenschap oor of ik het gaan maken of niet.
3: Mm-hmm.
4: So, ek moet net vir almal sê, jy weet het om ongelooflik hoe sterk ons Bokradio luisteraars is en hoe hulle daar is vir ons en

met Blom. PC Vermaak met Blom. Ja, dit is die maand van Blomme. Een lekker goeienaand en welkom hier by die aanskof saam met my Brent. Dit is lente, 8 September 2026. Die aanskof, een lekker goeienaand weer eens. Baie dankie aan die lekkerheidklokspan. Dit is Jan en Monique. Een baie lekker show vir jou vanavond op hierdie dinsdag een lekker program. Vanavond, kom ons praat. Jou gunsteling 2026 liekie sover. Wat weet my gerus op die WhatsApp lijn? Jou gunsteling 2026 liekie. En hoekom die liekie? En dan gesels ek met kaptein Cyril Dix, 15 minuut oor 7. Een bykie later is dit vetkoek een paleis. Wat wen jy vanavond? Lekker klubwerf kaartjies. Klubwerf tree hierdie vrijdag op by Heroes, 11 September 2026. Dit gaan een lekker aand wees hierdie vrijdag. Hulle gaan ook een bykie kom chat hier op my groep en een bykie saam met my speel, so van 10 oor 7 tot en met so, net so voor 7:30. Klubwerf orkest, ek is so opgewonde. En die enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag 074-2989. Maar moet nie vergeet nie, kom ons praat jou gunsteling 2026 liekie en hoekom. Paie liekies wat op pad is vir jou, kaptein Dix, 15 minute oor 7. Welkom by die aanskof.

Dit is Lea met Ek Like Jou net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. We al gepraat van Ek Like Jou, een bietjie vroeger gevra, wat like jy van 2026, een groot jaar, wat nieuwe muziek betref, baie kunstenaars werk baie hard aan nieuwe muziek, wat goed is. So ek het bietjie vroeger gevra, wat is jou gunsteling 2026 liekie? Ek wil so een paar van die liekies speel van die WhatsApps wat deur gekom het. Hier is die al eerste enekie, dit is Johan, wat sê, hi Brent, my 2026 song is niks anders as hier jouke.

Ach, wat een prachtige weergave van Kaderense Hemel op Tafelberg. Nou ja, toe baie dankie allemaal wat lekkere WhatsApps deurgestuur het. Ons gaan vorentoe met nog lekker muziek. Een bietjie later speel ons jou dinsdag aan speletjie Vet Koekpaleis. Wat wen jy? Klip werf kaartjies. Hulle tree op hierdie Vrydag net hier by Heroes Restaurant.

Kiss You Tonight, David Nile, net hier op Bok Radio, Bok TV, die heel eerste uur verby. Ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus vanavond op hierdie Dinsdag. 'N Dubbelspel, Vetkoekpaleis is op pad.

0: Bokradio hooftrekker. Dit is 8:00 in die nuus vanaand. Potco stel 349 kontrakwerkers voltyds aan. Verkiesingskommissie stel nuwe gedragskode bekend voor munisipale verkiesing.
1: Bokradio mis.
0: Goeienaand.

0: Daar sê hy, meer as jy, een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, 8 minute oor 8, dit is 8 September, 8, 3, 8, ja, 8, 8, 8, 2026, miskien is dit een teken. Wat ons doen dinge vanavond, een bykie anders, een vetkoekpaleis dubbelspel, wat wen jy klubwerfkaartjies? Hier die vrijdag, lekker hier by Heroes Restaurant. Een bykie vroeger het ons vandag, ons het kom ons praat gedoen, jou ginsteling, liekie 2026, Anna, ek wil baie graag jou liekie, jou WhatsApp lees, High Brand Wereld Vol Biljoene, is vir my Karel Mani, dis my favorite liekie vir 2026, beste wonderwerk, wat gebeur het die jaar. Baie dankie daar so Anna. Ok, as jy gereed is, dit is nou tyd vir die eerste vetkoekpaleis. MUZIEK 074-2000-989, dit is ons WhatsApp line. Wel, hier kom die gedeelte en dan natuurlijk die vraag.
1: Jy moet werk?
2: Hallo, hierdie tyd van die morgen gaan hier niks aan.
1: Dit kan ek sien. Die meneerkie met sy eie maatskapiemotor lees seker sy bas en uitslaap in die kombuis.
2: Ja, seker. Saam met sy pelle gestrand draaiwind doen. Double feature. Glo daar gebraai op.
1: Rits rond saam met sy skuimbol pelle.
3: Hoi, auntie. Hoe kom daar auntie se trouring aan die verkeerde vinger?
0: Daar sy. Die vraag is, wat is Ella se antwoord? Hoekom dra sy haar ring in die verkeerde vinger? 074-2000-989. Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn.

0: Adam Taas met Ben Bicycle net hier op Bok Radio, Bok TV, 5 minute oor 9, die aanskof. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het in die heel eerste uur, was dit kaptein Cyril Dix en ons het ook gesels, kom ons praat jou gunsteling. Liekie vir 2026, baie mense het daar lekker boodskapies ingesteer, Jepie K.J. was een van hulle, Biri Boom, Irene Louise van Wyk, was ook gunsteling vir 2026, ek weet Rudy het ook gesê, Hemel op Tafelberg, Spoegwolf en Kurt Derensene, en ja, nog vele meer. Hier is die laaste speeliekie, ons het Vetkoekpaleis vanavond gespeel, dubbelspel, baie mense het al reeds kaartjies gewen vir hierdie vrijdagse klubwerf, hier is nog een laaste speeliekie, klubwerf kaartjies op in die spel 3 Die mense kan nog wen. Watter liedjie van Bon Jovi gaan nummer 1 vandag? Watter liedjie van Bon Jovi gaan nummer 1 vandag? 074-2009-89. Wat is op pad finale uur? 15 minuut oor 9. Dit is jou 90s dubbelspel. Half 10 is dit jou woord van bemoediging. En een bykie later, 10 voor 10, dan is dit Gerard Skaap wat gaan oorneem tot en met 12 uur. Ons kop af met Carleen van Jaarsveld. Te min, te veel.
1: Ons het

0: dit is Appel met lei my na die water. Wel Appel, Brent word gelei na sy bed toe, want ek moet nou groet en sê tot ziens. Baie dankie allemaal wat vanaand lekker saam gespeel het. Meneer Skaap, hy is gereeld om lekker saam met jou te keir van 10 tot en met 12. Ja, toe ons keir morgen weer van 7 tot en met so, net so knap voor 10 voor 10. Ek los jou met Manny Jackson en Brendan Piper, Dick en Din. Luke Holmes, The Other Guy. Lekker slaap dinsdag, geniet jou woensdagochtend en middag. Tot ziens.
1: National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is jou open en
2: Bok Radio 989 FM.

2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Ja, Nancy, Herr Nancy. Ja, als er leven is op die andere planete. En hoop ek nie die mense luister ook na Bok Radio.
1: Hey, pop, pop, pop, die speakers. Bok Radio.

Jake dan nee, ek weet ook nie van hierdie UFO's toere nie. Dit kom seker van China af, en hulle maak potte en panne en plate en hals en goed. Maar hulle maak toch virke en messe en lepels en goed, maar hulle eet met stokjes. So ek verstaan ook die besigheid hier.

Klanke van Tamlin Wessels, net hier op Radiobok TV. Nie so diep nie, dit is 17 minute na 11. Jy is ingeskakel op die beter alternatief Bok Radiobok TV. My naam is Gerard Skaap hier op dinsdag aand. Laat aand met Gerard, kom ons kyk gou vinnig na jou weer in die Weskaap. Kalvinia, morgen 15 op na 27, vrijdag 15, 26. Vredendal kyk na 12 op na 28, vrijdag 12, 29, Mamesbury 14, 24 en vrijdag 12, 25. Die Parel 13, 24 morgen en vrijdag op van 13 na 22, Kaapstad 14, 19 en die selfde ook vrijdag 14, 19. Hermanus 15 op na 16 morgen en vrijdag is het 14, 16. Woensdag is morgen. Ok, woensdag, Kalvinia 15 op na 29, donderdag 15, 27, Vredendal 14 op na 30 en donderdag 12, 28, Mamesbury 13, 26 en donderdag 12, 24, Parel 15, 27 en dan gaan hy op na 13, van 13 na 24 op donderdag, Kaapstad 15, 21 morgen en donderdag 15, 14, 19. Hermanus 16 op na 17 en donderdag is Hermanus 15 op na 16. Grabouw 14, 23, 12, 20 vir donderdag en Kaapagillis 16 op na 17 en donderdag is hy 15 op na 16. Riversdal 15, 15, 25 en donderdag is Riversdal 13 op na 19. Mosselbaai 15, 26 morgen en dan donderdag is hy van 14 op na 19, George 16, 24 en donderdag is George 14, 18, Woester 15, 26 morgen en donderdag 12, 20. Beaufort West 17 op na 31 morgen en dan donderdag is Beaufort West 15, 26 en Oudtshoorn 16, 29 en donderdag 13 op na 20. Binnenkort tyd vir groete van huis tot huis waar ons 'n bietjie 'n shout-out kry van ons expats en ook van hulle geliefdes af. Die WhatsApp lyn 074-2009-89. Ek hoor graag van ons expats nou. Hier is die klanke van Majosi met Someday, op pad nog vir muziek van Jonita Duplessis, Imagine Dragons en oorlede Jan Bloukaas.